0: Ajoto, tete sato, kwekwe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio ji, miwa so ten miton men, do bip radio ji yo, mino mle mwye minan dojela jonanou miye, eyi mon hon, mi sekwo ajok basa miton, alo, miyolo, alo kan, 01-91-91-91-79, ajok basa bip radio ton, hon hon ton leke nou min, nou nou kon yi ajok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.